ziet, ontdekt truwen al. Ik vraag me gij, kaas me kavit, denk dus leren mocht niet voor. Laat me zo in den doel, al die lastpunten, die me niet vergeten kan. Mir is, was wär's grad heim. A Bue, tis kaunen immer wehr. Hoe was der Avanz?